0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben... en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen.
3: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
5: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
7: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
8: Naar Fabeltjesland.
7: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
8: Ja, uit de Fabeltjeskrant.
5: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.

0: thuis en online. RTP
1: 4. Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de N35 van Zwolle naar Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Bierde-West 3 kilometer. Andere kant op richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1,5 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20 graden.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
6: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
5: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
7: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
5: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven. Ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Man.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of die ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon finale van Novak Djokovic. Het weer vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Het Amazing Menu.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: AB+ en online.
1: RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan nog niet veel files, maar het rijdt wel langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar heb je nu 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt de KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
1: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land wordt het langzaam wat drukker op de weg. De meeste files veroorzaken een paar minuten oponthoud. De A50 is het wel wat drukker van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Van Arnhem naar het zuiden rijdt het ook langzaam op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar op de A50 heb je een kwartiertijdverlies van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Op de A325 rijdt het langzaam van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. Daar heb je ruim 5 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files in het oosten van het land veroorzaken een paar minuten vertraging. Er staan al wel veel dagelijkse files. En op de A50, daar heb je een kwartier op onthoud van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Van Arnhem naar Os op de A50 sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder heb je bijna een kwartier op onthoud op de A325. Dat is van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en het knooppunt. En op de N35 van Zwolle naar Almelo is de vertraging 5 minuten tussen Nijverdal en Wierde West. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: DAB+ en online. RTP
1: 4. Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is geweest. Veel files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, daar heb je nog wel 10 minuten op onthoud tussen Os en knooppunt Bankhoef. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent ook 10 minuten in de file. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
4: RTV 4, onderweg.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeels slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 vanuit Arnhem rijdt het langzaam. Tussen de afrit Beek en de Duitse grens door controles. Vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: AB Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
5: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
4: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
4: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
3: De avondshow met Erik en Astrid.
7: RTV 4.
3: De avondshow. Met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.
8: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

0: de Jam. Ja, ik ga toch even een slechte dienstmededeling doen. Helaas is mijn grote vriendin Astrid Snelweg niet aanwezig. Die is ziek. Maar daarin voor in de plaats, ja, je wilt het weten of niet. Onze enige echte ster-DJ hier bij RTV 4, Kelvin Punter. Kelvin, goedenavond.
1: Ja, Erik, hele goede avond.
0: Yo, gezellig dat je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het heel leuk om hier ook te zijn. En dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. We hadden Astrid en ik hadden je al uitgenodigd, maar daar komen we even later al op terug.
1: Ja, zeker. Tuurlijk, en wel een leuk ding natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk. Oh ja, ik zal er even een achtergrondmuziekje.
1: Ja, heerlijk, gezellig.
0: Ja, Astrid is er niet, die is ziek. Jij mag het, de honneurs van Astrid waarnemen, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, normaal zeg ik altijd van Astrid, hoe is je weekend? Kelvin, hoe was je week?
1: Ja, mijn week is eigenlijk wel lekker. Ja, gewoon een lekker rustig weekje. Gewoon een beetje thuis wat dingetjes doen. Ik had vanochtend een afspraak met iemand in Utrecht. En dat was ook hartstikke leuk. En nu weer, nu hier in de studio. Ik zie je al kijken, nou, Erik.
0: Afspraak met iemand in Utrecht. Goed, oké. Ja, want anders kan ik dat andere item gewoon de deur uitgooien.
1: Ja, nee. Nou goed, het item dat kan nog blijven. Laat ik het zo zeggen. We gaan niet te veel verklappen, maar dat item kan nog wel blijven.
0: Oké. Dus dan moet ik daar even contact mee maken.
1: Ja.
0: Voor de rest gaan we in de show hebben wij natuurlijk de muziekdobbel.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is week 34 uit 1990.
1: Ja, zeker. Dat is heel
0: leuk. We draaien muziek uit het hele jaar 1990 sowieso.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Dat was in de tijd dat jij nog niet in de pijpleiding zat.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja,
0: het was voor mij 1990. Even kijken, ik ben uit 69. Dus, jeetje.
1: Hoe was het voor jou dan 1990?
0: Dat was wel heel mooi. Zeker de muziek die er was.
1: Ja.
0: Hè, dat natuurlijk volledig meegemaakt. Ik ben uit 96, dus ik was 20. Zeg ik dat goed? Ja, 21 daar in die buurt.
1: 21, zo dat...
0: Ja. Dus ik ben gewoon een eentje op datum.
1: Eentje op datum. Ja,
0: nee. Zo.
1: Ja, vind ik trouwens wel mooi. Een eentje op datum. Is wel heel netjes.
0: Ja.
1: Ja, eentje op datum.
0: In plaats van je zegt, je bent een oude lul.
1: Ja, precies. Ja, eentje op datum. Ja, precies. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik voel me soms een oude lul. Ik ben 29, maar soms voel ik mij wel zo. Heel soms.
0: Ik zal straks even met Harry praten. Ah, die komt ook nog een keertje voorbij.
1: Komt ook, kijk.
0: Ja, Harry. Weet je niet wie Harry is?
1: Harry? Nee, wie is Harry?
0: Harry die heeft een roze bezem oplaadbaar. En die staat al een hele tijd de bonk hier in de kast. Maar dat is de roddelrubriek.
1: Oh, dat was het.
0: Ja.
1: Ik denk dat hoor ik.
0: Natuurlijk muziek, nieuwtjes. We hebben de muziek en natuurlijk muziek nog ook gezegd. Maar we gaan ook twee telefoongesprekken doen.
1: Ja, dat is heel leuk. Is dat.
0: Eentje met de grote baas.
1: Ja.
0: En eentje die het nog niet weet.
1: Nee, precies. En dat is heel leuk juist.
0: Dus ik ben benieuwd hoe zij reageert. Nou, dat verklap ik wel alvast.
1: Dat is heel mooi. Ja, ik denk hartstikke leuk. Ik weet, ik ken haar.
0: Ja.
1: Zij is heel enthousiast. Dus ik denk, stel zij hangt aan de lijn, zeg maar. Dan is ze meteen, hallo. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, ik ken er alleen van foto.
1: Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. De foto wel trouwens.
0: Ja. Het is goed dat ze mij niet op de foto ziet. Maar goed, daar gelaten. Voor de rest heerlijke muziek. Hey, even totaal wat anders.
1: Ja.
0: We gaan even Henkie draaien.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat was een grote hit.
1: Nou, ja, zeker.
0: Hey, Suzie de Buis over. Nou, die is net weer over. Hiro. Ik ben droog op de scooter hierheen gekomen.
1: Oh, gelukkig. Dat is wel fijn. Ik moet zeggen, ik had echt wel een paraplu nodig. Want in Zwolle kwam het echt met bakken uit de lucht.
0: Ja, oké. Maar goed, even heel wat anders. Hè. Ik ga dus even buiten de roddelrubriek om.
1: Ja.
0: Hey, wist jij dat Jutta Leerdam een familiegezinsuitbreiding had?
1: Nou, ik heb wel zoiets gehoord. Ik zag het heel snel voorbij komen, maar het iets met een huisdier volgens mij, of niet?
0: Ja, wel 15 stuks.
1: 15 stuks, zo?
0: Ja, 15 geiten. Stuks.
1: Zo.
0: En weet je waarom 15 geiten?
1: Nee, dat is een hele goede vraag.
0: De hoorste Jack Paul niet zo hard mekkeren.
2: Oh,

0: Maar eigenlijk kan Henk toch wel die tekst een beetje aanpussen. Aanpassen.
1: Aanpoezen?
0: Aanpassen.
1: Oh ja, ja.
0: Nee, in plaats van Suzie, hey Jutta.
1: Oh, dat
0: klinkt
1: ook, ja.
0: Hey Jutta, de bui is over.
1: Hey. Hey, nou, we hebben iets leuks voor Henk Wijngaard bedacht. Hey Jutta, de bui is over. Ja, ik vind het een goeie eigenlijk.
0: Jawel, hè?
1: En dan dat zij in die videoclip meespeelt. Dat ze dan heel mooi gaat dansen en zo.
0: Ja, met 15 geiten.
1: Met 15 geiten. Dat is alleen maar meh.
0: Precies. Oké, tijd voor wat nieuwtjes. Kelvin.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb een beetje de krantjes een beetje doorgespit. En ik kwam iets heel leuks tegen. Namelijk van woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 5 september... Ja, staat in Nieuw-Leuzen weer in het teken van het Oranjefeest.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt een heel mooi evenement ook hier.
0: Dat klopt.
1: In Nieuw-Leuzen, zeg. Maar nou ja, goed, ik zat even te kijken. Heel veel leuke dingen. Sport en spel, muziek, één groot feest. En
0: ja, de autorodeo is toch wel een van de belangrijkere dingen.
1: Ja, is dat echt
0: dat is echt een ding,
1: zeg maar. Oh,
0: ja,
1: dat is...
0: Ja, daar doen eigenlijk alleen maar teams mee die gelieerd of uit Nieuw-Leuzen komen.
1: Oh, dat is echt toch best wel een strenge selectie dan.
0: Ja, dat klopt.
1: En autorodeo. Sowieso, even kijken wanneer... dat kan ik wel. Ik zal wel even kijken wat ik te doen heb dan, zeg maar.
0: Maar de kaarten zijn al uitverkocht. Maar je kan wel nog gratis naar de afterparty.
1: Dat is dan wel weer leuk, zeg maar. Afterparty, gezellig, een beetje een drankje.
0: Ja, dat is 5 september.
1: Oh, kijk.
0: Hoe weet ik dat, hè?
1: Hoe weet jij dat?
0: Ja, normaal ben ik ook vrijwilliger daar al.
1: Ja.
0: Maar dit jaar niet. Dit jaar heb ik een keertje wat anders te doen.
1: Oh.
0: En dat is iets waar ik al jaren graag naartoe wil. Maar daar gaat het niet over hebben. Okay. Ga verder.
1: Nou goed, in ieder geval dus. Het is echt een feest. Sportenspel voor jong en oud en zo. Nou goed, die autorodeo wat je ook al net zei. En ze laten ook weten met een programma vol vertrouwde en vernieuwde onderdelen. Hopen ze namelijk samen met inwoners een gezellig feest van te maken. Ook hoorde ik dat de collega's van Q-Music er zijn met de Foute Party.
0: Ja, klopt.
1: En ja, verder, foodtrucks heb ik ook gezien. En,
0: het leuke is, de aftrap van de Oranje Feesten, en dat is de zondag ervoor, dat is, dan moet ik het even heel goed zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dat jij het programma denk ik wel erbij hebt.
1: Eens even kijken, het programma, ja, het is...
0: Dat is zondag 30 augustus. Dan is de aftrap altijd met een tentdienst. Een kerkdienst in de tent. Die zenden we ook live uit.
1: Dat is wel mooi, de
0: voor en de na muziek mag ik verzorgen.
1: Oh, dat is wel leuk is dat. Waar heb je al een beetje de playlist voorbereid? Want je gaat draaien.
0: Ja, zeker. Het zijn wel mooie nummers. Ik denk niet dat jij ze kent. Maar
1: dat
0: is interessant.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het is een beetje relipopachtig.
1: Oh, dat vind ik leuk. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Relipop. Dat vind ik hele mooie muziek ook. En tijdens de hele feestenweek, dat geldt geen bandje, geen bier.
0: Ja,
1: best streng, geen bandje en dan ook geen biertje. Dus dat is dan jammer is dat. Inderdaad.
0: Ja, helaas eetnusboetersauce.
1: Ja.
0: Wel gezegd, helaas pindakaas.
1: Helaas pindakaas, yes.
0: Goed, hey, weet je wat nou ook wel leuk was? Dat was in Hardenberg.
1: Oh.
0: Zorgde dinsdag 11 augustus voor een gezellige drukte in midden in het centrum.
1: Oh.
0: Want de Sesamstraatparade met campinghelden zorgde daarvoor.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, onder de stralende zon kwamen vele bezoekers naar de binnenstad om de parade met maar liefst 26 karakters te bekijken. Ja, de bekende figuren uit Sesamstraat en mascottes van de campings uit de regio trokken samen door de winkelstraten.
1: Oh, dat is gewoon echt. Oh, dat is wel mooi, zo'n parade met al die. Oh, dat is wel leuk.
0: Vooral voor de vele kinderen was er volop te blijven. Er werd enthousiast gezwaaid, gedanst en natuurlijk gingen er veel kinderen met hun favoriete karakters op de foto. Ook de deelnemende campings droegen bij aan de feestelijke sfeer, want langs de route deelden zij onder andere bandjes en kaarten uit die bij de kinderen enthousiast werden ontvangen. En na de parade verzamelden de karakters zich op de markt voor een presentatie. Meet and greet en een gezamenlijk dansmoment. Met een mooie weer was de opkomst natuurlijk hartstikke groot.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En zeker als die kinderen ook al die mensen van Sesamstraat die hebben natuurlijk echt de dag van hun leven natuurlijk.
0: Ja, maar daar even over gesproken.
1: Ja.
0: Dat is wat leuker van dit programma. Dan schiet er bij mij weer gelijk weer wat te binnen.
1: Ja, maar dat is... Ja,
0: hey, vertel. Maar de Fabeltjeskrant, je kan alle afleveringen bekijken.
1: Oh, kijk nou,
0: die
1: dat
0: zijn
1: is ook...
0: compleet gedigitaliseerd en die staan op YouTube.
1: Oh, wat leuk. Oh, dat is wel leuk, ja.
0: In beeld en geluid hebben ze alles gedigitaliseerd en opgeschoond.
1: Klopt.
0: Dus je kan nog even gezellig kijken naar je karakters van daar.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat er een kameel in voorkwam.
1: Dat is dan de nieuwe versie dan. Ja, dit was een soort imitatie, maar jij kan het.
0: Ziek idee.
1: Oh ja, dat zien we ook
0: Boor de Wolf.
1: Ja. Oh ja, doen we.
0: Dat is Boor de Wolf.
1: Oh ja,
0: nee, Loïke de Vos was het. Ziek idee.
1: Oh, ziek idee.
0: Juffrouw Mier.
1: Wat goed. Je kan ze wel goed nadoen.
0: Ja, ik heb er vroeger naar gekeken. Dat was toen ook nog een oude...
1: Ja.
0: Dat zo was.
1: Ja, oh, wat ik zeg, ja, lang geleden dat...
0: Ja, zie je, ik ben tegen de houtbaarheidsdatum.
1: Ja, de houtbaarheidsdatum.
0: Goed, dat.
1: Ja, maar wel leuk in ieder geval dat je de oude aflevering kan zien. En dan leert de nieuwe generatie ook de Fabeltjeskrant kennen.
0: Ja, dat, is, dat was het wel hoor. Ja. Maar vroeger had je natuurlijk maar één laat of twee zenders. Later had je de drie.
1: Ja, klopt.
0: Dus en geen kabel.
1: Nee, ook niet.
0: En ik woonde dan in Den Helder en zo, de Kop van Noord-Holland. En kon er alleen maar 1, 2 en 3 ontvangen op een gegeven moment. En diegene die hier in de buurt woonde, kon nog Duitsland ontvangen.
1: Oh ja, dat had je ook nog inderdaad natuurlijk. Maar ik zit te denken, Erik. Ik weet niet of je het met me eens bent. We hebben het over oude programma's en zo. Vind je niet dat de programma's van vroeger veel beter waren dan nu?
0: Oh, ik krijg even te merken dat was juffrouw Meer was Truus de Mier, heette ze.
1: Oh, Truus de Mier. Ja, oké.
0: Okay. Tuut.
1: Truus de Mier.
0: Ja, dat was... Ja. Even onze Astrid hier gelijk even.
1: Oh, kijk. Oh, ja, eventjes. Ja, nee, dat is belangrijk natuurlijk. Leuk dat Astrid ook meeluistert.
0: Oh, nou. Ik zit met de knop. Ja, daarom. Ja, had jij nog een nieuwtje?
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Ja, ook over, over samen eten gesproken. Want iedereen van 50 jaar en ouder kan namelijk op vrijdag 25 september weer genieten voor een maaltijd bij FMC Het Trefpunt in Balkbrug.
0: Kijk.
1: Ja. Dat is gewoon hartstikke lekker met een voorgerecht, hoofdgerecht en ook een lekker toetje erbij. En deelnemers zijn vanaf 4:30 van harte welkom. En deze keer staan er om 5:00 namelijk Italiaanse gerechten op het menu.
0: Oh!
1: Dus ik denk iets van pizza of pasta of een heerlijke tiramisu, denk ik. Dat is wel lekker, is dat?
0: Ja, oh, daar beginnen we weer over eten. Ja, ja. Nee, ach,
1: oh, ja,
0: dat is fout.
1: Dat is ook iets. Als het over eten gaat, dan is dat...
0: is het... Oh, ja, ja, echt. Oh, lekker. Ja, maar waar moesten ze zijn?
1: Ja, goed. In ieder geval bij FMC het Trefpunt in Balkbrug. En als je mee wil eten, kost het bedrag €8. Inclusief nagerecht en consumptie. Een aanmelden kan tot en met 19 september. Bij het volgende telefoonnummer.
0: Ja.
1: En die ga ik even opnoemen. En dat is namelijk 06-1839-2126. Of via het nummer 06-463-14201.
0: Kijk, ik zou zeggen opgeven. Maar we gaan door met muziek.
1: Ja, dat is leuk. Zeker
0: want
1: weten.
0: De groef is in mijn hart.
1: Ja, inderdaad, de groef is in mijn hart.
0: Ja.
1: Sveggy wel.
0: Ja, zeker.
1: Ja, absolutely.
0: En ik vind het best wel delicious.
1: Nice, yes.
0: Yes.
1: This is hier op RTV4.
0: RTV4. Ofwel gezegd, groove is in the heart. Het is hier
1: yes.
0: Op RTV4, Delight. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Ja, dat was Delight. Groove is in the Heart. Was trouwens, ik kreeg dat appje van Astrid. En dat was haar eerste singeltje. Ik vind dat toch wel mooi. Ja, helaas proberen wij iemand te bellen. Zij gaat wat leuks doen hier bij RTV 4. En ik hoop dat ze opneemt. Want Kelvin drukt zich helemaal de rambam. Ik weet niet eens of er een aanknop op de telefoon zit. Ja, laat het aan te zingen. Ik wil eventjes hoor. Het maakt mij echt niet uit. Ja hoor. Ik denk dat we het zometeen gewoon nog een keer moeten proberen. Of ja, dan gaan we. Fiona, neem op! Zo, nou heb ik het toch even gezegd. Leuk! Ja. Ja. Da. Nee. Hij schudt. Nee. Nee, Kelvin. Nee. Nee, ja, leg maar neer. Ik zet je microfoon gewoon open.
1: Ja, dat is goed. Ja, goed. Ik probeerde haar te bellen, maar ze nam helaas niet op.
0: Nee, jammer. Maar over opnemen gesproken.
1: Ja.
0: We zaten zo, hè. Wij bellen jou altijd. Vorige week hebben we je wel 80 keer gebeld.
1: Klopt, ja.
0: Toen hebben we maar ingesproken, toen hebben we maar geappt. En weet ik veel, op een gegeven moment belde je terug.
1: Ja. Zal ik vertellen wat er allemaal...
0: Was op een bruiloft.
1: Ik was op een bruiloft.
0: Ja, ik ga het gelijk even instarten.
1: Ja,
0: dat wacht is... even. Dan ga ik dat even erbij pakken.
1: Ja, dat is helemaal goed. Ik ben heel erg benieuwd. Dan,
0: ben je?
1: Het had wel een heel bijzonder ding, maar goed. Zal ik het vertellen of niet?
0: Dan moet je even wachten.
1: Oké, ja, ik...
0: Okay, al wel gezegd, wij hebben het fenomeen gestart. Kelvin zoekt een vriendin.
1: Ja, dat klopt.
0: Vandaar dat wij voor Astrid en ik jou hebben gebeld.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, jij nam na 14 keer bellen niet op.
1: Nee.
0: Want je zat op een bruiloft.
1: Ik zat op een bruiloft. Een neef van mij die ging trouwen. En dat was een hele mooie dienst was dat. En het was heel mooi. En daarna was er ook nog een heel mooi diner.
0: Ja.
1: Een hele lange tafel was er toen met allemaal lekker eten. En een witte wijn dat echt non-stop werd geschonken. Maar toen dacht ik, want 7 uur zei een van die mensen daar, het diner is geopend. En toen dacht ik van, ja maar shit, ik word zo gebeld. Dus op een gegeven moment, iedereen was heel druk bezig.
0: Jij ook.
1: Aan het eten, ik ook.
0: Ja.
1: En eigenlijk wat de redding is geweest, dat ik toch in de uitzending zat, was namelijk die eclipse.
0: Ah, ja.
1: Ja, want iedereen ging kijken naar die zonsverduistering. En toen zag ik mijn telefoon en toen dacht ik, ga meteen opnemen. Dus dat was toch mijn moment, zeg maar. En ik ben heel blij dat het gelukt is.
0: Ja, nou oké, goed. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. Maakt niet uit.
1: Ja.
0: We hebben namelijk ook het fenomeen de doorgeefvraag.
1: Ja.
0: Oh, ik moet die hebben. Hè? Iedere week doen wij met de avondshows een doorgeefvraag.
1: Dat klopt.
0: Gisteravond was Jari en die zegt, hoi, Jari hier. Mijn vraag is, wat is jouw grootste radioblunder? Nou, die van hem een gesprek met een beller afsluiten en daarna het hele gesprek erna, wat niet on-air moest, voeren door een schuif open te laten staan.
1: Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Wat is jouw grootste radioblunder?
1: Nou, hier of moet het echt per se hier of maakt het niet uit?
0: Maakt geen bal uit.
1: Nou, ik weet nog heel goed, en dat is echt wel erg, was dat ik moest een keer last minute een hitlijst presenteren. Bij een ander radiostation. Ik was daar op een zondag en toen werd er gezegd van, tegen mij, Kelvin, de DJ na jou is ziek. Kun jij nog een uur doorgaan? Alleen, dat kan, was geen probleem. Alleen het was echt een heel geformateerd programma met allemaal dingetjes en zo. En nou, wat we nu spelen, jingles, bedjes en zo. En alles liep door elkaar, want ik kreeg kortsluiting in mijn hoofd. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde, het draaiboek zat ik bij te houden. Ik zat dingen in te starten en door platen heen te praten. Ik kreeg echt kortsluiting. Dat ik dacht, wat moet ik nu precies doen?
0: Ja.
1: En nou, gelukkig zijn er geen fragmenten van.
0: Jammer.
1: En zit ik op de goede plek hierbij, RTV 4.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, zoals het hier de show gaat, hè, is een strak draaiboek.
1: Ja, tuurlijk.
0: Heel strak.
1: Voorbereid.
0: Ja, zeker. Ja,
1: tuurlijk.
0: Maar de voorbereiding voor deze show is ook heel moeilijk, hè?
1: Zeker. Maar
0: dat is ook zeker, hè? Normaal hebben we met Astrid altijd... maandag hebben wij een muziekvergadering.
1: Ah, absoluut. Hè,
0: die altijd wordt begonnen op de woensdag een uur voor het programma.
1: Ja, precies, ja. En ook heel druk bezig ook. Met ook een heel team van mensen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Want die zet ik eerst allemaal aan het werk op mijn werk.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, mijn radioblunder.
1: Ja, wat is jouw radioblunder? Heb jij nog een keer dat je denkt van, nou, net als ik?
0: Nou, ik heb voor het toenmalige Vechtdal FM. Ja. Ja, dat mag ik hier wel zeggen.
1: Ja, het valt onder de blunder. Dus.
0: Het toenmalige Vechtdal FM, ja. /RTV4. Begon ik met een kinderprogramma.
1: Echt? Heb je een kinderprogramma
0: ja,
1: hier?
0: Ja, ik heb een verzoekplaat op de zondag.
1: Oh, wat leuk.
0: Hè? Zing, zing, zingen maakt blij.
1: Heet dat echt zo? Ja,

0: Ja.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog wel een verhaal.
0: Oh, dus doe je steun.
1: Ik heb nog een verhaal. En het gaat ook over een kinderprogramma. En dit is niet dat ik jouw verhaal nu wil overtreffen.
0: Nee.
1: Maar dat was ook erg, hoor. Ik was heel lang geleden, werd het over 2005, 2006, was ik de gast bij een kinderprogramma van een lokale omroep hier in de buurt.
0: Ja.
1: En in dat kinderprogramma zei ik van ja...
0: Was dat die grote stad daarom?
1: Ja, dus bij die toren is dat.
0: Ja, die blauwvingers.
1: Ja, precies. Dat.
0: Ja.
1: En toen zei ik op de radio in een kinderprogramma op de woensdagmiddag tussen 4 en 5. Ja, Sinterklaas bestaat niet.
0: Kelvin!
1: Dat heb ik echt gezegd.
0: Wat zeg je me? Sinterklaas bestaat wel. De kerstman ook en de elfjes van Sinterklaas ook.
1: Nou goed, ik weet nog dat niemand zei er wat van. Totdat ik op een gegeven moment met mijn moeder in de auto zei. Ik zei van nou, dat had je beter niet kunnen zeggen. En terecht ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, een beetje.
1: Dat is wel echt een gooi, hè. Dit kan echt niet.
0: Dit kan echt niet. Nee. Weet je wel, maar Paula Abdul heeft er een hele mooie... Die staat gewoon rechtop daarin.
1: Ja, die staat er rechtop.
0: Die staat gewoon rechtop.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Ja, die staat echt rechtop.
1: Ja, straight up.
0: Straight up, ja. Ofwel gezegd, Paula Abdul.
1: Ja,
0: met een van de mooiere nummers trouwens. Hè? Want daar was ook gewoon een tekenfilm in verwerkt.
1: Oh.
0: Van de kat. Moet je maar zo meteen maar eens even opzoeken.
1: Dat gaan we doen.
0: Je luistert naar RTV 4, de avond.

0: prachtige nummer. Wil niet dat je weggaat. Clouseau. Ja, dat is wel leuk. Want weet je, dat weten de mensen nog niet. In het nieuwe seizoen van Beste Zangers komen de gebroeders Clouseau langs. Ja, ja, ondertussen probeert Kelvin nog iemand te melden. Dat is wel mooi, maar dat weet ik dan. Ja, Clouseau, gewoon prachtige nummers. Ik denk niet dat het gaat lukken. Nee, nee. Ja? Oh! Oh! Oh, wat leuk! Nu! Nu! Nu! Binnen 10 seconden. 1, 2. Ja, ja, ja. Weet je wat? We schuiven er gewoon in. Nu! Ja, ja, het gaat lukken. Ja? Zo, ze zitten onder de knop hoor. Je kan hem neerleggen. Je mag hem erop leggen. Nee, gewoon leg maar neer. Nee, gewoon ophangen. Jij moet ophangen. Zo, ja. Want ondertussen zit... Ja, ik ken er daar dan toevallig van een foto. Ik schouw jou er even.
1: God, wat de graag.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Ja, dat vind ik een goede
0: video. Ja, nee. En het fenomeen is, we krijgen binnenkort allemaal nieuwe programma's erbij. Bij RTV 4 Vechtdal.
2: Ja.
0: En ik kreeg zomaar in één keer te horen van Kelvin van... Ja, goh, ik zeg wie is Fiona? Ik zie een brief zeggen, fijne show Fiona, groetjes Jari.
1: Ja.
0: Maar Fiona, vertel eens, wat ga jij binnenkort hier doen?
2: Ja, nee, ik ga Kickstart met Fiona doen op maandagochtend.
0: Kickstart met... Oh?
2: Ja.
0: En wat voor een soort programma is dat? Gewoon een heerlijke... out of the box programma of...
1: Ah,
2: ja, nou, ik heb het geluk dat ik bij jullie lekker mezelf mag zijn. En dat ik ook mijn eigen invulling kan en mag geven.
0: Ja.
2: En ik hou heel erg van televisie kijken en series. Dus ik geef je elke maandag een top 3 dat je kan kijken voor komende week.
0: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk heerlijk als je nog even een uurtje vrij hebt op de maandag. Of lekker in het weekend alles wil terugkijken.
0: Ja.
2: En voor de rest heerlijke muziek, lekkere meezingers.
0: Meezingers, bedoel je dan Nederlandstalige muziek of zeg je gewoon...
2: Alles.
0: Het alles. Zelfs,
2: ik heb afgelopen week heb ik bijvoorbeeld een Italiaans nummer gedraaid.
1: Huh?
2: En
1: goed.
2: Daarvoor heb ik een liedje gedraaid wat half Engels, half Swahilisch was. Dus het is van alles wat.
0: Oh, dus een stukje van het album van Paul Simon Grayson. Die zal bijvoorbeeld ook bij jou voorbij komen.
2: Alles. Ik ben een open broek. Ik vind alles leuk en ik laat me graag inspireren.
0: Jeetje. Nou, maar goed. De series, hou je die van nou, ik ga er even 3 op noemen. Netflix, Videoland of RTV Plus of BBC Plus.
2: Nou, het is, ik doe altijd 1 inderdaad van de streamingplatforms.
0: Ja.
2: Maar ik vind het ook belangrijk, de reguliere televisie wat je kan kijken. En ik doe altijd eigenlijk stiekem wel overal een leuke muziekdocumentaire. Of in ieder geval iets met muziek erin. Dat vind ik altijd ook belangrijk. Want ja, als je naar de radio luistert, vind je muziek toch wel belangrijk. Dus ik denk dat een mooie aansluiting is op wat je ook kan kijken.
0: Ik vind dat wel heel top.
1: Absoluut, hartstikke leuk is
2: ja,
1: dat.
2: Ik zou luisteren als ik jullie was maandag.
0: Je begint aanstaande maandag al?
2: Nee. We hebben nu even vakantie, maar ik geloof in september dan beginnen we weer.
0: Ik denk, ik zet je gelijk onder druk. Begin je maandag al, het lijkt me toch wel heel gaaf.
2: Nee, nog even oefenen en dan kunnen we live.
0: Ja, dus over een goede 2 weken ga je live?
2: Ja.
0: Ik ga luisteren.
1: Ja, dat zeker. Ik ga ook luisteren. Absoluut.
0: Ja.
2: Nou, dat zijn er in ieder geval al 2. Nou,
1: dat zijn er al 2.
0: Weet je wat? Ik zet bij mij op het werk. Dan ga ik even opzoeken of ik... Dan moet ik het via internet doen. Gewoon RTV 4. En dan gewoon jouw programma erop zetten.
2: Dat zou helemaal top zijn.
0: Dan zal ik zelf al die monteurs helemaal gek maken.
1: Ja, precies. Nou, gewoon kijk. Goede muziek. En dan gewoon lekker genieten, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: Goede tips krijg je. Goede muziek en goede tips krijg je. Dus,
1: nou, kijk. Ik kan de maandag niet hebben.
0: Hey, maar mag ik je ook een keertje uitnodigen voor hier gezellig een keertje in de woensdagavondshow aanwezig te zijn?
2: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, het is een hoop slapgehouden hoer en veel onzin.
2: Oh, maar dat staat op mijn lijf geschreven, dus dat komt helemaal goed.
1: Oh, heel goed.
0: Oh, dat is leuk. Nou, ja. Dat staat. Fiona, mag ik je danken?
2: Ja, tuurlijk. Geen probleem. Jullie ook bedankt en heel veel plezier. En geniet nog even van jullie avond.
1: Dankjewel, fijne
0: dat
1: avond.
0: Dat gaat lukken. En wij gaan ondertussen hier gewoon draaien. Enjoy the silence.
2: Lekker.
0: Depeche Mode. Het is geen stilte hoor, op de maandag zometeen weer. Gewoon heerlijk, Fiona, bij RTV 4. Dankjewel, Fiona.

0: Ja, Depeche Mode en Join the Silence.
1: Kan leuk
0: ik ga
1: zijn.
0: Toch even wat recht trekken.
1: Oh.
0: Ja, want ik zei van bij Paula Abdul Straight Up, dat is die clip met die tekenfilm Kat.
1: Ja.
0: Nee, dat is een totale andere van Paula Abdul. Dat is, we moeten hem weer even opzoeken. Opposite the Attract.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Dat was geloof ik ook een van haar laatste grote hits.
1: Oh echt? En dan was het, ja. Dan was het zeg maar.
0: Nee. Maar daarna ging ze bij American's Got Talent, geloof ik. Of American Idols in de jury zitten. En zoiets.
1: Ja, precies. Nou goed, ik heb de videoclip nu ook even voor me. Het is heel funky, gezellig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Dat is het ook.
1: Absoluut. Ja, ik bedoel, net als het telefoongesprek die we net hadden met Fiona Bos. Nieuwe aanwinst van RTV4 was ook heel gezellig.
0: Ja, lekker. Dus op de maandag en de...
1: Woensdag.
0: Twee ochtenden in de week. Sorry, Fiona.
1: Ja, precies. Ik ga nu ook op zoek. Ik ga ook kijken. Maandag, dat weet ik. Maar er is een dag dat ze er nog... Maar ik weet niet, de woensdag of de donderdag. Ik ga even die programmering erbij pakken van onze mooie zender. Eens even kijken. Dat zal zijn. Staat er nog niet. Waarschijnlijk dan zou het dan de woensdag...
0: Ik zei in ieder geval de maandag. Van 10 tot 12.
1: Dat sowieso.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, jawel, ja, we hebben met Fiona hier kickstart. Ja,
1: inderdaad.
0: Staat van 10 tot 12 op de maandag en op de woensdag van 10 tot 12.
1: Ja, maar er staat...
0: Leuk.
1: Ja, zeker, inderdaad.
0: Absoluut. Ja, met Fiona.
1: Ja.
0: Mooie aanwinst erbij.
1: Ik wou net zeggen, dat is één ding wat zeker is.
0: Ja. Ja. Goed. Hebben we nog een nieuwtje?
1: Ja, zeker. Want over heel veel leuke dingen gesproken. Want ben je op zoek naar een leuke uitdaging naar schooltijd? Ook dit jaar kunnen namelijk kinderen uit de gemeente Dalfsen meedoen met allerlei leuke gratis activiteiten. Vanaf 2 september staat het volledige programma op kerngezonddalfsen.nl en kunnen kinderen uit groep 3 tot en met 8 zich aanmelden. Nou goed, chill en skill. Nou goed, wat houdt dat in? Het is eigenlijk kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en ontwikkelen ze ook nieuwe vaardigheden en maken ze ook spelenderwijs nieuwe vrienden.
0: Ja.
1: Allemaal leuke dingetjes als bijvoorbeeld spelletjes als Wie is de Mol, samen bakken tot muzieklessen en nog heel veel meer. Dus eigenlijk is het vooral om gewoon spelenderwijs leuke dingen te doen naar schooltijd.
0: Dat is leuk.
1: Jazeker, absoluut. Dus dat is wel heel leuk. En nou goed, misschien ben je misschien ook wel als kind dat je denkt van... Ja, weet je, naar schooltijd vervel ik me een beetje. En dan wil je toch wat leuks gaan doen. En dan is namelijk chill and skill wel een hele goede eigenlijk.
0: Ja, nou mooi, mooi. Ja, ik heb ook nog wel wat leuks.
1: Oh.
0: Hou jij van oranje?
1: Ik hou er zeker van.
0: Hou je van voetbal?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Dat is jammer.
1: Nee.
0: Maar ben je jong... En dan kan je een gratis voetbalshirt bij deelname van het fenomeen Jong Oranje. Tijdens de open dag op zaterdag 29 augustus begint Jong Oranje weer bij SV Nieuw-Leusden van 10 tot 11. We maken jongens en meisjes uit de groepen 1, 2 en 3 zich op voor een leuke en ontspannen manier kennis te maken met voetbal. En natuurlijk krijgen alle deelnemers een echte SV Nieuw-Leusden shirt. De deelname aan jongeren is vrijblijvend en geheel gratis. En kijk voor meer informatie op de website van SV Nieuw-Leusden.
1: Oh, nou dat is ook wel leuk is dat inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Voetbal en zo. Nou, dat is leuk.
0: Ja. Vind ik ook. Zullen we eens even een muziekje doen?
1: Dat vind ik een heel goed idee. Oh, even kijken. Ja,
0: nee. Ik ga even het programma omgooien.
1: Oh, ja, wat dan?
0: Ik ga geen suicide doen.
1: Nee?
0: Nee, want het is namelijk blond.
1: Dat hou ik van.
0: In excess. Oh. Gewoon een lekker nummer. Uit de jaren 90.
1: Oh, lekker, ja.
0: De tijd dat ik gewoon nog jong was. Jij zat natuurlijk naar pijpleiding.
1: Ja, maar dat ben ik toch nog steeds?
0: Jazeker. Ja, echt jong en fris.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, ik ruik het.

0: Ja, In Excess Suicide Blond uit de 90er jaren. Begin 90.
1: Ja, zeker.
0: Grote hit. Kelvin.
1: Ja, Erik.
0: Het eerste uur zit erop.
1: Het gaat zo snel. Het gaat echt oprecht heel snel.
0: Weet je wat? Ja? We geven gewoon even een tandje bij.
1: Heerlijk.
0: Laten we gewoon eens even wild doen.
1: Ja, oh, heerlijk.
0: Steppenwolf, Born to Be Wild.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
4: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
6: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
4: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.

0: Ja, Thunderstruck AC/DC. Tweede uur hier de avondshow met Kelvin en Erik.
1: Ja, zeker. Goeie
0: Astrid
1: avond.
0: Astrid is ziek. Astrid luistert wel mee. Goedenavond. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo Erik.
0: Weet je wat nou leuk is, luisteraars? Kelvin die probeert al ruim een uur een bak pesto of pasta pesto slana binnen te werken.
1: Ja, dat klopt, ja. Kan je
0: echt, het is
1: op.
0: Niet te geloven. Hij is op.
1: Hij is op, jazeker.
0: Ik moet wat vaker naar die kant rennen.
1: Ja, precies. Nou, weet je hoe dat gewoon, weet je hoe dat komt? Kijk, er gebeuren zoveel mooie dingen hier in die avond, in de avondshow. Dat ik echt heel erg aan schakelen ben van ja, dat moet ik doen of dat. Dus dat is het vooral. Maar hij is op.
0: Hij is op. Ja, ondertussen krijg ik weer allemaal appjes binnen.
1: Oh.
0: Ik zal eens even kijken.
1: Wie appen er allemaal? Wat wel leuk is dat.
0: Het muziekorakel. Ja, oké.
1: Okay. Oh, het muziekorakel. Hebben wij hier een muziekorakel hier?
0: Ja, nou. Hoi, Jari.
1: Hallo, hi. Hallo, Jari. Nou, leuk dat je er ook bij bent.
0: Dat is verhuizen. Hey. Goed, even naar serieuze zaken.
1: Nee, ja, precies. Vind ik ook, ja.
0: Ik ga je even wat laten, want het is namelijk tijd voor...
2: Oh. De Muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
0: Ah. Ja, de Muziekdobbel. Een vast item hier al.
1: Inderdaad.
0: We gaan naar de top 40 lijst week 34 van 1990. En dan pakken we natuurlijk de top 6. En Kelvin mag zo meteen de dobbelsteen gooien.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Kelvin, wie staat op 6?
1: Nou, op nummer 6 namelijk Chet Jackson en Hair the Drummer Get Wicked.
0: Ja, en Prince daarna op 5 met Thieves in the Temple.
1: En op nummer 4 Maxi Priest.
0: Ja, Maxi Priest.
1: Ja, Maxi Priest. En Close to You.
0: Ja, en Roxette staat er. Wie kent ze niet? It Must Have Been Love.
1: En op nummer 2 Adamski en Killer.
0: Ja, en op 1, diegene die geen belasting meer kon betalen. MCM met You Can Touch This. Ja. Maar even daarover, It Must Have Been Love. Uit welke film komt die?
1: Oh, dat is een
0: dat is met Julia Roberts.
1: Julia Roberts, ja, die ken ik zeker. Dat is echt
0: Pretty
1: een vraag.
0: Woman.
1: Pretty Woman?
0: Oh. Ja, zeker.
1: Oh, Pretty Woman. Oh.
0: Ja.
1: Ja, moet even nadenken, maar die ken ik wel. Ja, zeker.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, ik moet even, dat heb je wel eens. Dat je dan van die dingen hebt, dat je, of met liedjes, dat je denkt, ik weet niet wat het is. En dan ga je nadenken en denk je, nu weet ik het.
0: Ja, ik hoef er niet eens na te denken.
1: Nee, jij wist het al.
0: Ja, 1990 is trouwens een mooi jaar. Want dat is het jaar dat ik ook in het buitenland werkte en woonde.
1: Oh, kijk.
0: Dus dat was wel leuk. Ja. Goed, we gaan. Heb jij een voorkeurtje?
1: Ja, mijn voorkeur gaat naar, dat niet omdat we het net over hebben, maar Roxette.
0: Ah, Roxette, ja.
1: Even een beetje romantiek gezet.
0: Weet je, er zitten er wel een paar mooie tussen. Gooi maar. Ik ga in de houding zijn. Ik zet mijn koptelefoon even af.
1: Oké.
0: Ja, gooi ze maar. Ja, gooi maar.
1: Oké.
0: Ik moet nou een hele rot even lopen.
1: Dus loopt Erik naar de dobbelsteen. En dan wordt er gekeken waar die op valt. Op 3! Nee. Niet serieus? Nee.
0: Ja.
1: Nummer 3? Ja. Oh, wat goed. Ja, ik ga me
0: even opzoeken.
1: Oh, wat goed. Ja, nummer 3. Dat is mijn lievelings, dat hoor. Ja, heerlijk. Ja, ik vind het heel leuk, ja. Het desbetreffende nummer heb ik volgens mij 2 weken terug ook nog gedraaid. Leuk is dat.
0: Even kijken, hoor.
1: Maar ja, welke nummer is dat dan? Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Roxette. En It Must Have Been Love. Heerlijk zeg.
0: Ja, die staat op nummer 3 in de week 34 top 40 uit 1990.
1: Ja, hartstikke leuk is dat.
0: Nou, ja, mooi hè?
1: Jazeker.
0: Uit de film...
1: Pretty Woman.

0: Het liedje werd gespeeld tegen het einde.
1: Ja.
0: Ja, het was zo zielig.
1: Het is wel emotioneel.
0: Ze gingen uit elkaar.
1: Oh.
0: Ze gingen weg. We zijn toch helemaal klaar. Ja. Goed. Dag daar.
2: Oh, wat erg.
1: Ja, elkaar, ja.
2: Maar even, nou, heel simpel teruggezegd.
3: Oh, wat gaan we doen?
2: Ja. Oh.
3: Is het dat ik denk... Wat,
2: ja. Ja. Oh, ik kan het toch even niet laten.
3: Nee, dat
2: want hij is hier natuurlijk live in de studio.
3: Ja, inderdaad.
2: Wie kent hem niet? Onze enige echte ster-DJ. Helaas is hij nog steeds vrijgezel. Althans... Hij is nog steeds vrijgezel.
3: Daar komt verandering. Tenminste, is wel het idee.
2: Is het idee. Oh, maar dan willen wij haar graag wel eerst even interviewen.
3: Voordat het officieel is.
2: Ja, dus. Astrid, ja. Ja, maar Kelvin zoekt gewoon door.
3: Ja, ja zeker.
2: Kelvin, waar heb je haar leren kennen?
3: Waar heb ik haar leren kennen?
2: Ja, je weet nog niet of... Je was toch een date vandaag? Een afspraak? Ja, ik hoor ergens de klepel hangen en ja, ik hoor wel niet luider.
3: Het was geen date.
2: Het was geen date.
3: Het was gewoon gezellig.
2: Gelukkig. Dus we kunnen rustig verder gaan met zoeken.
3: Ja, het was gewoon leuk en gezellig. En,
2: ja. Oké, ik zal er even een achtergrondmuziekje bij doen.
3: Ja, gezellig. Altijd goed.
2: Zo. Ja. Kelvin.
3: Erik.
2: We hebben het... dit is zo vreselijk.
3: Ja, oh.
2: Ik mis Astrid. Astrid, help. Maar goed, dat maakt niet uit. En we hebben gehad waar ze aan voor moet worden, hoe jij bent en zo. Maar heb je ooit wel eens een relatie... Ik ga heel serieus nu
3: ja,
2: even.
3: Okay, dat
2: heb je wel een relatie gehad?
3: Ik heb wel eens een relatie gehad, inderdaad. Ja. Zeker weten. Een relatie dat een jaar huurde. Van 2020 tot 2021.
2: Ja.
3: En dat is ook een van de redenen waarom ik de eerste keer... Want ik ben hier eerder, heb ik ook radio gemaakt.
2: Ja.
3: Ben ik toen weggegaan. Want ik ben toen voor haar ben ik toen verhuisd naar het verre Brabant.
2: Nou, het verre Brabant,
3: jazeker. Dus toen ben ik voor haar helemaal de andere kant op gegaan. En ja toen ging het uit. En uiteindelijk hebben we wel een jaar een relatie gehad samen. Ja,
2: ja oké.
3: Dat was heel leuk.
2: Helemaal naar het verre Brabant.
3: Ja.
2: Dus zij kwam uit Brabant?
3: Ja, klopt ja.
2: Okay.
3: Uit Bergen op Zoom. Dus dat, ja.
2: Oké, ja, ik krijg in één keer van alles...
3: Er gaan allemaal... Oh, zijn dat die aanmeldingen misschien? Dat,
2: nee. Gelukkig, de zoek is ook leuk dus. Alsof de polder niet ver is. Nou, dat is Astrid weer met de opmerkingen.
3: Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja, nou inderdaad. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou goed, misschien luister ook wel mee uit de polder.
2: Ja, maar hier, stel dat er nou iemand uit Texel komt.
3: Dan natuurlijk, dat is geen enkel probleem.
2: Nee.
3: Ja, schapen. Ja, ja zeker.
2: Het zijn niet die 15 geiten bij Utah.
3: Nee, dat zeker niet. Ja, goed, als je dan zo'n gein bent en je zit dan bij Utah. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, maar goed.
2: Nee, maar het maakt niet uit waar ze vandaan komt.
3: Nee, eigenlijk niet, nee. Want laat ik zo zeggen, ik kan best wel van hot naar her en zo. En ja, weet je, het wordt dan wel... Eén nadeel is dan wel, je kan niet gauw naar degene toe, zeg maar. Maar ik zie daar niet echt een... Ik denk als je iemand echt leuk vindt en diegene woont in Nederland... of misschien in België, dan zal dat zo ongelooflijk tof zijn.
2: Allah, chefke. Je hebt verpilkens nog aan toe. Daar hangt hij weer, hè?
3: Allee, zeker weten.
2: Maar goed, België ook. Maar jij mag graag naar België gaan, hè?
3: Ja, klopt, ja. Ik vind het echt een heel mooi land, vind ik het.
2: Douwe ook.
3: Ja, zeker, absoluut, ja. En het leuke is, wij hebben allebei de passie voor België. Dus we gaan altijd samen...
2: Ben je nog pas geweest?
3: Ja, vorige week zaterdag.
2: Ja, oké. Ben je nog bij Q... Ja, ik zeg het niet bij 3FM, maar bij de Q-collega's geweest in België.
3: Ja, zeker weten. Dat was echt wel heel tof, was dat.
2: Als ik dat nou had geweten.
3: Was je meegegaan?
2: Nee.
3: Ah.
2: Doe dat dan even op de woensdagavond, dan had ik met ze gebeld.
3: Allee, dan had ik dat misschien kunnen doen, maar goed.
2: Astrid, dat weten we voor de volgende keer. Als je in België gewoon in de queue bent, dan gaan we gewoon kijken of we dat voor elkaar krijgen. Dan gaan we daar eens... dat lijkt me toch leuk om met... Ja.
3: Zorgen dat jullie dan gewoon ook op queue België komen, zeg maar.
2: Ja, dan gewoon via de telefoon of via dit. Dat zou toch wel leuk zijn.
3: Ja, nee, absoluut. Dat zeker. Dat
2: maar,
3: zou wel
2: maar,
3: leuk zijn.
2: Maar jouw voorliefde is voor België. Mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, dat zeker weten.
2: Oké.
3: Ja.
2: Ja, ondertussen gaat Astrid door. dan willen we mee. Oh, we willen zelfs mee, zegt Astrid.
3: Mee? Gewoon lekker met z'n vieren naar Oostend toe. Nou, wel leuk eigenlijk.
2: Ja, en dan daar live programma maken voor RTV4.
3: Dat zou echt oprecht... Dat zou wel wat zijn. Dat je gewoon echt... Ja, dat je gewoon echt alles...
2: En dan daar het fenomeen verder voor Kelvin zoekt. En dat doen we ook gewoon voor Douwe zoekt.
3: Ja, zeker. Dus alleen...
2: Zoek Douwe.
3: Ja. Ja, precies. Dat mensen het hem moeten vinden, zeg maar. Zoek Douwe.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel een goeie. Dat vind ik wel een leuk.
2: Ja, Astrid die blijft appen op een locatie.
3: Leuk spel. Of een leuk spel dat mensen dan Douwe moeten zoeken. Hij is ergens in Oostende te vinden en dan moet je hem zoeken. Dat zou kunnen. En als je hem zoekt en je tikt hem aan bij zijn schouder, dan maak je kans op een leuke prijs.
2: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, ik vind het wel een goed idee.
2: Ja, een sticker. We hebben nog oude stickers voor Vechtelaven.
3: Een oude sticker. Een oude sticker, dat zou wat zijn, ja.
2: Dus we hebben vast ook luisteraars in Den Helder. Die zullen denken, maar het was toch... het is tegenwoordig RTV4. Ja, ik heb daar ook een paar opgehangen. Ja, op de oude Rijkswerf.
3: Oh, heel goed. Ja, mensen moeten ons natuurlijk wel kennen natuurlijk. Dat zeker. Dus,
2: maar goed, daarover gelaten. Op locatie bij de bar. Dat is weer Astrid.
3: Ik kan je vertellen dat ze daar een hele goede bar hebben. Dat...
2: Goed, nee, daar hebben we het nou niet over. We hebben het over jou.
3: Ja,
2: maar een Belgische madammeke, dat zou je ook preferen.
3: Dat mag zeker weten. Blond of zo, of een brunet.
2: Of een rode.
3: Allee, of de rode. Allee, zijn ook zo'n rood madame. Zeker. Ongelooflijk. En dan van die schoon ogen en die schoon... nou goed. Goed, anders wordt het wel heel veel gerf op de Nederlandse radio.
2: Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Laten we maar gewoon muziek gaan draaien.
3: Allee, goed. Oh, dat was het. Allee,
2: Ik kan het niet. Ik, het is gewoon klaar.
3: Het is klaar.
2: Astrid, deze is speciaal voor jou. Omdat je graag nummer 6 wilde horen.

0: Ja, bam. Get Wicked. Get Wicked speciaal voor Astrid.
1: Ja, inderdaad. Die ook lekker aan het meeluisteren is trouwens.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Ik ga gewoon even lekker muziek. Ja, want ondertussen heb ik... Ja, dat jij hebt hem nog wel zelf gebeld. Maar jij weet daar natuurlijk weer geen ene bal vanaf.
1: Nee.
0: Hebben de grote baas aan de lijn.
1: Oh.
0: Meneer de Maliepaard, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zo.
1: Zo, van de
0: in welke
1: blijheid.
0: Badkuip zit jij?
2: Badkuip? Zit ik in de badkuip?
1: Ja, het is een beetje hol, is het.
2: Oh, ik vond het wel zo'n nat onder mijn voeten, maar dat was om te verklaren waarom.
1: Ja, dat zal het zijn, joh. Lekker in bad?
2: Zeker, ja joh. Lekker badderen. En dan dus wordt het NV4 open, dus dan...
0: Altijd
1: goed natuurlijk.
0: Oh, je belt uit wel handsfree, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Hé, hey, Rick, wij hadden vanmiddag al even een gesprekje.
2: En
0: wij hebben ook al Fiona aan de lijn gehad.
2: Ik hoor het.
0: Ja, leuk is dat dan, hè? Als je toch even zeker. Mensen zo... Maar jij hebt ook nieuws over Kelvin.
2: Ja, en over mezelf.
0: En over jezelf.
1: Ah, ja. ik weet ik al een beetje waar dit heen gaat.
2: Ik denk dat jij weet waar ik heen wil gaan.
0: Ja, ik heb het namelijk net ook al in de programmering gezien.
1: Ja, precies. Maar ik weet dat. Dit is misschien wel leuk. Erik en ik hadden even overleg voor die show. En toen op een gegeven moment toen zei Erik van ja, we gaan met Rick bellen. Waarom? Ja, dat hoor je dan wel. Alleen ik vond van, wat gaat er nu gebeuren? Komt ineens dat er een... Kelvin zoekt vriendin. Dat er iemand in een grote doos zit en die vliegt eruit. Maar dat was dus niet het geval.
2: Nee. Het geval is dat wij vanaf 7 september, dit heb ik even kunnen voorbereiden natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het is inderdaad maandag 7 september om 4 uur, iedere middag tussen 4 en 7, hoor je onderweg met Rick of Kelvin.
0: Ja, oh wat leuk!
1: Ja, zeker!
0: Dus de grote M en de kleine C.
1: Ja, precies.
0: Oh, wat gaaf, Rick.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat kunnen we verwachten in jullie programma's? Ja, ik kan jou niet aankijken, maar ik kan Kelvin wel aankijken.
1: Onder andere muziekdobbel gaan we meenemen.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dat is leuk.
2: En we hebben natuurlijk het laatste nieuws wat allemaal in de regio gebeurt.
0: Oh, wat tof.
2: En van alles. Dus ik zet gewoon lekker de radio aan. Ga onderweg met Kelvin of onderweg met Rick. Ja, lekker naar huis toe. En dan...
0: Heerlijk.
1: En dan wordt het helemaal goed. Aanvalspits gewoon compleet.
0: Oh, wat fijn.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dus op de woensdag, als ik hier de studio binnenkom gestormd, dan is Kelvin er.
1: Ja, dan ben ik er. Dan ga je mij zien. Dus we gaan elkaar vaker zien.
2: Tenzij het 9 september is. Want de eerste week is een beetje een gare week.
1: Ja, dat is misschien wel even goed om te weten, ja.
2: Ja, de eerste, laat ik zo zeggen, om die maandag ben ik er. Normaal gesproken ben ik er ook op dinsdag.
0: Ja.
2: Maar mocht het zo zijn dat iedereen van de... hoe noemen ze dat ook alweer?
1: OV-staking?
2: In ieder geval gaan staken. Ja, ze gaan staken. De vakbonden, dat woord zocht ik.
1: Ja.
2: De vakbonden die gaan staken. Dus daarom doe ik de woensdag.
0: Ja.
2: En Kelvin de dinsdag.
0: Oh, wacht even, het openbaar vervoer.
1: Ja, klopt. Dus vandaag.
0: Ah, wacht even, de vakbonden gaan staken. Ik moest even nadenken of het CV in één keer hun eisen gingen verlagen. Maar dat.
1: Nee, dat is, ze hebben zoiets van: ja, weet je, we gaan gewoon zorgen dat er geen trein of geen bus rijdt. Dus nee, Rick en ik hebben dan even gewisseld.
0: Ah, tof.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
2: Lekker verwarrend, hè?
1: Ja, precies. Een soort zomerprogrammering, zeg maar, lijkt het wel. Ja, goed.
0: Hey, wat tof.
1: Ja,
0: want Fiona in de ochtend, op de dinsdag, op de maandag en de woensdag?
2: Op de maandag.
0: Op de maandag?
1: Ja.
2: Maandag,
0: Maandag. Alleen de maandag?
2: Alleen de maandag.
0: Oké.
1: Ja.
2: Wat zou ik op woensdag gezegd? Dat is niet idee, namelijk. Maar,
1: ik dacht dat ze 2 dagen zou doen, maar...
2: Nee, één dag.
1: Oh, 1 dag. Ah, kijk. Nee, dat is... Dan hebben we denk ik de radioverradering even gemist, denk ik.
2: Nee, dat denk ik.
0: Ah, geeft niet. Maar ik vind het tof. Nieuwe programma's. Nieuwe programmering. We zijn natuurlijk ook sinds kort natuurlijk ook te horen in de gemeente Hardenberg. Omme en Dalfsen helemaal.
1: Ja.
2: Enig
0: Ja, daarom. Dus dat is wel mooi. Hé, hey, maar jullie gaan nieuwtjes, allerlei dingen. Ik ben benieuwd. Wat jullie gaan doen en hoe dat gaat worden. Ik geniet er wel van.
1: Ja, het idee is vooral gewoon een heel leuk programma maken en zorgen dat mensen gewoon die in de auto zitten.

0: hebben natuurlijk nog een lijstje.
1: Ja, dat mooie prachtige lijstje.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat prachtige café. Dat is er ook weer. En, oh ja, tussendoor ga ik nog even op vakantie.
2: Oh, dat is ook lekker, is dat.
0: Ja. Daar ga ik niet mee, helaas.
1: Nee, dat hoeft ook niet, hoor.
2: Oh.
0: Ik vind het wel gezellig, hoor. Dat is niet,
1: dat zou best prima zijn.
2: Ik zie het gewoon voor me. Ik ben een beelddenker, Erik en Rick. En ik zie het gewoon voor me.
1: Ik heb geen kopervet mee.
2: Dat is wel... Dat we, gewoon lekker met z'n allen, alle mensen van de VTV, dat we lekker op vakantie gaan.
1: Oh, dat! Ja.
2: Nee, niet zo. Niet zo.
1: Nou ja, je kent behoorlijk goed Belgisch. Maar Rick, wij hebben ook weer een idee geopperd. Misschien moeten we daar ook eens even gaan...
2: Ja, dit is leuk.
1: Ja. Astrid is het er ook mee eens. Ik denk dat Douwe er ook mee eens is. Ja, en Kelvin is het er zeker mee eens.
2: Die vindt het leuk.
0: Nou, kom maar op dan.
1: Wij willen graag een keer een live uitzending vanuit België maken.
2: Vanuit België.
1: Daar ben je stil van, hè?
0: Ja, ik wil willen. Ja. Ik wil het in december wel doen. Want ik ben toevallig in december ben ik ook in België.
2: Maar het moet wel de Nederlandse kant zijn, hè? Het moet niet de Walse kant.
0: Ja, dat is wel de verkeerde kant, hè? Dat is wel zo.
2: Verkeerde kaart, ja, zeker.
1: Nee, maar goed. Ja. Maar goed, ik vind het mooi, al die programma's, al die dingen die we gaan doen. En op termijn worden we, geloof ik, gaan we nog verder ons uitzendgebied in?
0: Ja, we gaan nog een stukje verder waarschijnlijk. Iets meer richting het Twente.
2: Oh.
0: Gaan we het randje opzoeken.
2: Gaan we het randje opzoeken,
1: hoor? Ja, zeker.
0: Dat is
1: mooi,
0: maar.
1: Ik was
0: vandaag zo presenteren.
1: We hebben die stoelen maken.
2: Oh, dat is mooi, keer in de studio. Ja. En dan even een pot bier erbij. Nou, lekker, man. Zeker.
0: Ja, ja joh. Hartstikke leuk.
1: Ja, daarop. Ja. Rick, mag ik je danken? Ik vind dit heel mooi. Mooi initiatief allemaal. En we gaan ervan genieten met z'n allen. Ook
0: ja,
1: luisteraars.
0: Zeker. Gaan we doen.
1: Maar is goed. Open. Ja, daarom. Even kijken, hoor.
0: Kan ik nog een plaatje afvragen?
1: Ja, dat mag. Natuurlijk. Uit 1990.
0: Met Iris.
2: Oh. Ja, vind ik leuk.
1: De Google Dolls, ja, die kwam ook uit de jaren 90. Weet je wat, ik ga ze even...
2: Ja. Ja, ik
1: ga ze even wachten even, hoor.
2: Laat ik het zo zeggen. Ja, Rick, jij weet dat dit is mijn persoonlijke nummer 1 altijd in de mooiste lijst. De lijsten, hè?
0: Ja, zeker. De Edwin 4 Top 400.
2: Ja, absoluut. Bij nummer 1 is dat. Iris, ja. Zo heet mijn ex. En dat is een... Mooi iets.
1: Oh, ik heb hier ook plakband met Iris, maar ik denk dat dat wat anders is.
2: Oh, ik zie het, ja. Ik wou net zeggen, goed. Ja, dat dus. Nee, maar leuk is dat Google Dolls en Iris. Ik vind het een goede keuze, Rick.
0: Jawel, hè? Dat dacht ik zo. Dat maak jij wel blij mee.
2: Nou, dat zeker. Dat is het enige wat zeker is.
1: Nou, Rick, mag ik je hartelijk danken. Je hebt in ieder geval Kelvin alweer blij gemaakt. Dus, mochten de dames zijn voor het programma Kelvin Zoekt en die heette Iris, die hebben wel een streepje voor. Dankjewel, Rick.
2: Absoluut.
0: Joe!

0: Ja. Hiervoor hoorde je chat. Iris van de Google Dolls.
1: Kelvin's favoriete nummer.
2: Ja, zeker. Mijn favoriete nummer 1. In ja. Toch wel elke hitlijst die er is.
1: Ja, en daarna hoorde je Iggy Pop met Candy. Kelvin.
2: Ja.
1: Het is tijd voor een stukje topsport hier, Sam.
2: Oh, een stukje topsport. Ja, ik weet, sport is niet op mijn sterkste kant. Erik.
1: Nee, maar ik ben ook geen sportmens. Okay. Dat zal ik je gelijk vertellen. Vandaar dat ik een mooie horeca-spoiler heb. Ja. Maar ik ga eens even kijken of ik het binnen de 2 minuut 49 de kleine dingetjes kan spreken.
2: Oh.
1: Ja, daar gaan we. Want donderdag 20 augustus om 1:30, laatste zomer-Britsdrijf van de Brits Sociëteit Dallas in de Tref Cooler Plus. En om 9 uur 's avonds die avond darttoernooi bij Proeflokaal Zuid. En in Harderberg hebben we het Dialectcafé in de bibliotheek om 3 uur. In Ommen de Goochelshow met Magic John Strangeweg 26 om 7 uur 's avonds. En dan hebben we op de vrijdag om 9 uur 's avonds pubquiz en karaokeavond bij Proeflokaal Zuid in een nieuw Leuzen. En in Beersenveld hebben we de zomerbingo. De Graven aan de Westerweg 39 om 8 uur 's avonds. En dan hebben we zaterdag kinder- en volleybalmiddag plaatselijk belang. Ankum, Hoek Ankumer, Essenhofweg. Even kijken, dat was de zaterdag. En dan hebben we natuurlijk in Nieuw-Leusden de Tempelman toernooi. Sportpark Het Klaverblad om 2:30 's middags in Ommen. De Lustrumfeest FC Ommen, Sportpark Westerbroek om 8:30 's ochtends. Trouwens 5-jarig bestaan van FC Ommen. En de Ommener Kunstweekend, diverse locaties van 11 tot 5. En dan hebben we op de zondag in Ommen, de Ommen Kunstweekend nog steeds. La Fragola, gratis picknickconcert. Kleine Bos Theater. Camping Ommerland om 12 uur 's middags. En dan gaan we naar de dinsdag om 1:30 maandelijkse fietstocht. Samuel zijn vertrek bij de Trefkoelaars in Dallassen. En in Ommen de klassieke drijven. Klassiek concert, open luchtbad te Oldenvecht. En een Oranjefest evenement in Oud-Leusen. Dat is op de woensdag begint dat. In Oud-Leusen.
2: Het zijn allemaal leuke dingen. En ook, ik hoor ook Proeflokaal Zuid. Dat is ja. Daar kom ik graag.
1: Jawel, dat proef je graag.
2: Dat proef ik graag inderdaad. Hele leuke sfeer altijd.
1: Ja, en dat weet ik dat jij en Douwe daar graag proeven.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is één ding wat zeker is, ja.
1: Dus dat waren de kleintjes voor deze week.
2: Nou, hartstikke goed. Leuke dingen zijn
1: zeg,
2: er allemaal.
1: Zeg, ik heb de tijd over.
2: Ja.
1: Dat gebeurt me normaal nooit. Nee. Maar het kan ook kloppen, het is een beetje her en der komkommertijd. Vakanties zijn afgelopen.
2: Ja,
1: lopen
2: klopt,
1: her en der af. Volgende week mogen regio midden naar. Weer naar school toe. Regio Noord. Dus hier is iedereen deze week alweer naar school toe.
2: Ja, inderdaad.
1: De week daarvoor zijn natuurlijk de studenten de weken al begonnen in Swollywood.
2: Ja, zo. Nou, er is één ding wat zeker is. Mensen die bijvoorbeeld allemaal leuke, gekke dingen moeten doen. Zoals in een bananenpak rondlopen en zo.
1: Je brengt me op ideeën.
2: Oh jee. Nee, wat heb ik nou weer gezegd? Oh jee. Oh god, gaan we dat? Oh ja, ik zie het ook al voor me. Moet ik in een bananenpak rondlopen?
1: Ja, en Douwe in een perenpak. Ja.
2: Dat vind ik een heel goed idee. Ik zie het ook al voor me.
1: Weet je, we gaan gewoon even naar MCM luisteren. Degene die zo vreselijk rijk was en daarna de belasting moest terugbetalen. Have you seen her? Daar kan je nog even van genieten. Have you seen my money? RTV 4, de avondshow met Kelvin. Yeah.

0: ook.
1: Ja, daarna was je je belastinggeld kwijt.
0: Ja.
1: Have you seen it?
0: Ja.
1: MC Hammer, you have seen her. Hoeveel al gezegd? Ja. Ja, oké.
0: Ja.
1: Oké. Ja, dat. Oh jee. Oh, ik moet heel wat verschuiven.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ik moet heel wat verschuiven.
0: Nou, moet je zeggen, we hebben best wel een goed gevuld programma hebben we vandaag gemaakt. Dus,
1: ja, ik zeker.
0: Dus wat dat betreft, maar goed, weet je, al die liedjes en al die dingen die dan...
1: Ja, ik laat even mijn vriendin een beetje op de achtergrond draaien.
0: Oh.
1: Weet je wat? Ja, nee, chips.
0: Oh, ja, ik weet het ook.
1: Nee, ik moet die heb ik eigenlijk daar hebben.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar die gaat niet, dus dan moet ik hem eigenlijk even daarin slepen.
0: Ja, kijk.
1: Zeg ik dat goed?
0: Of je kan hem eventjes in de andere kart kun je hem inzetten. Dit wordt radio.
1: Ja, radio. En dan zet ik...
0: Radio talk, zeg maar. Maar dat is...
1: Die daar. En dan... Ja, maar ik wil die eruit hebben.
0: Ja, even kijken. Je wilt de Summer of 69 wil je eruit hebben.
1: Ja. Want ik wil die in die zetten.
0: Ja, volgens mij kan ik hem niet meer wissen, volgens mij.
1: Nee.
0: Maar...
1: Nee, weet je... Oh, ik weet wel wat.
0: Oh, kijk.
1: Ik weet er wat.
0: Oh, nou. No.
1: Ik weet er wat. Ja, dat maakt niet uit. Okay. Weerbericht. Wacht even. Ja, daar heb ik ook wat voor.
0: Inderdaad.
1: Het weer.
0: Ja.
1: Nou, gooi hem erin.
0: Ja, ik zou zeggen, nou goed, de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld felle onweersbuien. Handig als je, sowieso moet je even een paraplu bij je hebben. Verder is het de komende tijd frisser dan gebruikelijk. Met middagtemperaturen tussen de 17 en 21 graden. En pas aan het einde van de week is het vaker droog en zonnig.
1: Oké, en de rest van de week?
0: En de rest van de week, nou, moet eerlijk zeggen, als ik zo een beetje kijk, morgen hebben we ook te maken met buien. Een beetje wisselvallig en vrijdag is het wederom een wisselvallige dag. Wel felle onweersbuien worden afgewisseld met momenten van zonneschijn. En zaterdag en zondag, beetje hetzelfde, maar dan wordt het wel af en toe breekt de zon door. Maar ik moet één ding zeggen wat het weer betreft.
1: Ja.
0: En dat valt mij heel erg op, had ik vandaag ook. Dat ik had een jas aan en mijn blouse die ik nu aan heb en het is warm buiten. Ik vond het best warm buiten.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dus ja, dat.
1: Ik moet even. Ja. Ik verzin wel wat.
0: Okay.
1: Ja, verzin maar. Ja, het warm. Het heeft wel lekker geregend.
0: Ja, dat zeker. Het is ook wel even lekker. Een beetje verkoeling en zo.
1: Ja.
0: Ik denk dat we ook allemaal wel een beetje toe zijn aan verkoeling. Zeker met het weer van de afgelopen tijd. Warm, 32 graden. Toch bij mij thuis was het gewoon
1: 36,
0: echt...
1: hè, vorige week vrijdag nog.
0: Ja, echt. Oh, dat was echt niet echt verschrikkelijk. 36 graden.
1: 36
0: ja,
1: graden.
0: Ja, 36 graden zat ik op het terras. Dus dat...
1: Ja.
0: Ja, dus wel even zeggen, de verkoeling heb ik opgezocht. Zeg maar.
1: Nou, dat is mooi. Kelvin,
0: ja.
1: Mag ik je voor vanavond hartelijk danken?
0: Ja, graag gedaan, Erik. Ik vond het hartstikke leuk, vond ik het.
1: Ja, ik heb genoten. Ik vond het heerlijk. Astrid, ik hoop jou over 2 weken weer te zien.
0: Ja, zeker. Dat moet
1: en Fiona, we nemen binnenkort even, of Astrid of ik, nemen even binnenkort even contact met je op.
0: Ja,
1: dat is zo leuk.
0: Ja, zeker. Dat is echt wel leuk.
1: Dan voeg me een keertje in de minderheid.
0: Ja.
1: Hé, we gaan eruit.
0: Ja.
1: Want we staan toch mooi voor Joker. Bedankt, hè.
0: Ja, graag gedaan.
1: En tot over 2 weken.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
3: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
5: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
3: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De top 10.
0: RTV 4.
6: Hier hoor je de 10 grootste hits uit de top 40 van toen.

0: als Mick Jagger. We kennen we allemaal nog wel van, natuurlijk van de Rolling Stones, hè. Maar later is hij gewoon solo gegaan. En bracht ook leuke muziek uit. Onder andere deze in 1987. Let's Work!
1: Je hoort hier de top 10. De top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Het was een hele mooie plaat van de enige echte natuurlijk. Mick Jagger. En die stond op nummer 14. Die kwam van 18. Zelfs de oude alarmschuif geweest. 3 weken in de lijst. Stond hij voor de 3e week in de lijst, zeg maar. Op die data van, even kijken, 26 september 1987, week 39 mensen. Daar draaien we de top 10 uit. En de plaatjes zoals net van Mick Jagger natuurlijk, hè. Straks ook nog een leuke albumschijf. Als we een beetje mee zitten, hebben we nog een hele mooie top 40 classic. Die je aangeboren krijgt van Marco. En ik moet erbij zeggen, dit is de laatste top 10 voor mij in ieder geval op deze zender. Wat er allemaal dan gaat gebeuren vanaf 1 juli. Ja, geen idee. Ik hoop dat het overgenomen wordt, in ieder geval dit programma. En wie weet is de top 10 nog volledig te beluisteren vanaf juli dus. Nou, eens even kijken. We gaan vandaag de top 40 draaien. Dus uit 26 september 1987, week 39. Je kunt het vinden op top40.nl. Of je gaat gewoon even googlen. Google even naar 26 september 1987. En dan kun je het allemaal vinden. En je kunt mooi meekijken naar de bovenste 10 die we zo meteen gaan draaien. Want we gaan eerst nog even een hele mooie alarmschijf voor u wegdraaien. Die komt volgende week op nummer 37 in de top 40 terecht. Ik heb het over de enige echte Cliff Richard. Die had in 1987 een mooi rustig nummer. En dat heet Some People.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar 1987.
1: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
3: De alarmschijf van toen. De alarmschijf

0: Heerlijk verfrissend plaatje. Cliff Richard. Volgende week kwam die nieuw in de top 40 terecht. Op nummer 37. Some People was het. En dan zijn we nu toe aan de top 10. Ons hartelijke dank voor de inzending die we binnen hebben gekregen voor die mooie top 40 uit 1987. 26 september, week 39, mensen. Goed, ik ga eens even kijken wat we op de nummer 10 kunnen vinden. Overigens, van harte welkom dat je nu luistert naar de top 10. Ik weet niet of ik het alweer gezegd heb, maar het gaat allemaal zo snel in dit programma. Ja, en ik hoop dat je nog een beetje vol kan houden daar aan de andere kant van de radio. Want de temperaturen zijn er wel naar, zeg, hè. Wow. Gewoon rustig blijven, veel water drinken. Dan komen we het allemaal wel goed door. En we gaan eens even kijken. Hier is U2 op nummer 10 in de top 40 van toen. Met Where the Streets Have No Name. En die was een hele grote hit toen de tijd in 1987. Kun je het een beetje herinneren?
1: Je hoort hier de top 10. Uit de top 40 van toen. Uit de top 40 van toen. Nummer 10.

0: met dit fantastische bewerking, zeg maar. Want het was eigenlijk een Engelse popmuzikaal project. Wat een lekker date, hoor. De ritme bleef lekker. Ongeacht dat het eigenlijk van de Bee Gees was, maar lekker, hoor. De nummer 9 was dat in de lijst natuurlijk van die top 40 van 26 september 1987.
1: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem, iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40.

voor dit pop-rock duo Wax. Er lagen een paar grote hitsuccessen toen de tijd op de planken, zeg maar. Onder andere Ride Between the Eyes uit 1986. En deze natuurlijk, Bridge to Your Heart uit 1987. En die stond dus in de top 40 op nummer 8 op 26 september 1987, week 39, mensen. Het is weer even dat je deed natuurlijk. Ach, ambijzaak. Even lekkere muziek weer, lekker om bij te springen en te hossen. Als het niet te warm is voor jou natuurlijk, hè, want

Hele mooie La Bamba op nummer 4 in de lijst, mensen. Door met de muziek, bij ons halen we de nummer 1 helemaal niet. Michael Jackson en Sida Garrett. Die hadden hele mooie op nummer 3. I Just Can't Stop Loving You.

0: Als de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done to Deserve This? Nou ja, daar vragen we het ook over. Maar. De nummer 2 was dat in de lijst van de top 40. En dan krijgen we dan nu zoals gewoonlijk weer.
1: En dan nu een overzicht van de nummers die alweer gedraaid zijn.
0: Zo is dat, meisje. Je bent het. Het is vandaag in ieder geval voor de laatste keer dat je mij hoort op de radio met de top 10. Hoe het verder gaat, wie het gaat overnemen, dergelijke, is nog helemaal geen uitsluitsel over. Dus ik heb geen idee. Dus het kan zo zijn dat je volgende week luistert. Nou ja, dat je geen top 10 hoort. Ik heb geen idee, echt niet. Maar ik heb het meer dan een jaar nu gedaan. En ik heb ruim op tijd aangegeven dat ik moet stoppen met deze top 10. En hopelijk komt er nog een top 10. Maar die informatie heb ik helaas niet. Dan had ik dat graag verteld hier op de radio. Maar ja, toma. Hey, de nummer 2 hadden we net met die hele mooie van de Pet Shop Boys. En die hele mooie dame natuurlijk. Hoe is het ook alweer? Dusty nog wat, hè? Hey, we gaan kijken op de lijst. We komen van 24 naar 5. Want ik ga de laatste 5 even voor je afkondigen. Die ik alweer zo'n beetje heb gedraaid. Michael Jackson met Bad. Op nummer 5. Kop van 24. Flinke stijger. Oude alarmschijf. Tweede week in de lijst. 8 weken in de lijst voor Los Lobos. Met La Bamba. Die ging van 2 naar 4. En dan voor 1 naar 3. I just can't stop loving you. Michael Jackson. Met 8 weken in de lijst, mensen. Dat is niet meer zo. Die ging van 1 naar 3. En we hadden natuurlijk van 5 naar 2 die hele mooie van The Pet Shop Boys. And what have I done to deserve this? Jawel. En dan komen we bij de nummer 1. En de nummer 1 is ook niet meer zo, die komt van nummer 3. 7 weken in de lijst gestaan. En dat is een hele mooie van Terrence Trent D'Arby. En Wishing Well, die ging van 3 naar 1.
2: 1987.
0: Dat is het jaar waarop we zullen uitdraaien. Ons hartelijk dank voor degene die het heeft ingezonden. Maar eerst de nummer 1.
1: Hier hoor je de 10 grootste hits uit de top 40 van toen.

0: Sterren Strand Derby op de nummer 1 in de top 40 van toen. En die ging van 3 naar 1, mensen. En Wishing Well.
1: Top 40 Classic.
0: En dan zijn we toe aan de top 40 Classic die je aangeboden nog krijgt van Marco. Marco Hoeman, die normaal gesproken dit programma presenteert. En die zit ik al meer dan een jaar al te vervangen. Die man is zo ontzettend druk. En dan weten we niet precies wat we met de top 10 verder gaan. Hoe we verder gaan. Of dit echt nog volgende week ook nog plaatsvindt. Maar ik ben er in ieder geval niet meer. Dit is mijn laatste top 10. En ik moet jullie ook allemaal hartstikke bedanken voor de reacties die ik binnen heb gekregen. Ja, daar ga je van smelten natuurlijk. Hè? Zeker met het weer als je een stukje chocola was, hoor. Echt wel. Hey mensen, we gaan eruit met die hele mooie van Level 42. Die stond trouwens al nummer 32 nieuw in de lijst van de top 40, waar we ook de top 10 uit hebben gedraaid. Kijk maar even na. Het is een hele mooie Level 42 met It's Over. Nou, letterlijk en figuurlijk, mensen. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Mocht er nog een stukje ruimte overwezen, draai ik even een stukje van normaal nog met Hup, Voetbal Hup. Hey, bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met andere programma's dan op dit radiostation, hè. Tot ziens. Hoi, hoi.
1: Top 40 Classic.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in...
0: RTV 4.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43 1207. EG Ten Katen in Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: RTV4 Nieuws.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.